0: Ek ken nie Afrikaans praat nie.
1: Yes.
0: Ek ken nie goed Afrikaans praat nie.
1: Hoe gaan dit?
0: Wembroza wisi. Kade sakgcina ukucula. Ake sise abantu becula nathi bakithi.
1: Abacula
0: abantu. Abacula abantu. Nansi ingoma. Ethumela voice note 079-163-9874. Akucula nathi bakithi. Edlala Thukzin. MK Productions. Black Seed. Bathu ngenzani?